dreigt of nood, vervolging, honger, levensgevaar of het zwaar.